Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkedieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni word je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkedieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkedieven. De toegang is gratis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Radio Express. Genieten en swingen.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren.

0: net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Radio Express is deze week de radio van Ekeren. Een hele week lang hoor je in aanloop naar Heerlijk Ekeren van 7 juni alle dagen een babbel met iemand uit het district. Zet je radio dus op Express en beleef Ekeren via DAB+, Radioplayer 105.4 FM en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van Wout Stout, Steven Boers, Karel Bierkes, Louis Elens en Joris van Elst. Kom mee vieren op 6 juni, 5 jaar De Pikkendieven. De toegang is gratis.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat er in Parijs onder de stad meer dan 6 miljoen skeletten liggen? De beroemde catacombes de Paris ontstonden toen overvolle begraafplaatsen in de 18e eeuw werden leeggemaakt. Vandaag de dag wandel je letterlijk tussen de doodshoofden. Hoe is het met het weer gesteld op de maan? Wel, de maan die heeft geen atmosfeer en daardoor is er ook geen weer zoals we dat op aarde kennen. Het kan er dus niet regenen of sneeuwen en het waait er ook niet. De atmosfeer beschermt de aarde tegen zonnestralen en aangezien de maan geen atmosfeer heeft, heeft ze ook die bescherming niet. Dat zorgt ervoor dat de temperaturen enorm kunnen verschillen. Overdag kan het er meer dan 100 graden worden, terwijl de temperatuur er 's nachts tot maar liefst min 170 graden kan zakken.

0: shape of you.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We hebben het over de Evergreen Ramona, u wel bekend in de versie van de Blue Diamonds. Maar het liedje bestond al veel langer. Het werd in 1928 geschreven door Lovie Wolf Gilbert en Mabel Wayne voor de toenmalige stomme film Ramona. Het nummer werd gezongen door de Mexicaanse hoofdrolspeelster Dolores del Rio.

In 1960 werd de song terug opgediept door het Indisch-Nederlandse duo Ruud de Wolf en Riem de Wolf, beter bekend als de Blue Diamonds. Zij kregen het nummer voorgeschoteld, maar vonden het aanvankelijk te weinig rock'n'roll hebben. Onder druk van hun vader stemden ze ermee in om het op te nemen. Door het toeval dat Willy Alberti moest afzeggen voor een tv-programma, konden de kijkers de Blue Diamonds zien met Ramona. De dagen erna stond de telefoon roodgloeiend bij hun platenmaatschappij Philips. In een mum van tijd werden er van het plaatje 280.000 stuks verkocht in Nederland. Andere landen volgden snel en zo werd Ramona ook een nummer 1 hit in België en verschillende andere landen. Hun versie tuimelde zelfs de Billboardlijst binnen in Amerika. In oktober 2025 werd er ter gelegenheid van het feit dat Ramona 65 jaar geleden uitgebracht werd, een standbeeld opgericht van de Blue Diamonds in hun woonplaats Driebergen-Rijsenburg. De broers zullen er een mooi centje aan overhouden, want uiteindelijk werden er 20 miljoen exemplaren verkocht.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
3: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Van 19 juni tot 9 augustus speelt in het Fakkeltheater de komedie Oost-West Thuisbest. Het verhaal zit vol misverstanden en hilarische situaties wanneer een koppel op vakantie wil vertrekken, maar alles anders loopt dan gepland. Op het podium staan Carrie Goossens, Danny Heijlen, Bart van Avermaat, Lin van den Broek en Anne de Winne. Een herkenbare en bijzonder grappige voorstelling voor een breed publiek. Oost-West Thuisbest tussen 19 juni en 9 augustus. 10cc komt weer naar België. De legendarische Britse hitmachine keert terug naar het podium met An Another Bloody Greatest Hits Tour. Onder leiding van oprichter en levende legende Graham Gouldman brengt de band een avond vol iconische songs die generaties hebben gevormd. Weinig groepen hebben zo'n blijvende stempel gedrukt op de popgeschiedenis als 10cc. Met tijdloze klassiekers als I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, The Things We Do For Love en Wall Street Shuffle blijft de band wereldwijd publiek fascineren en ontroeren. Gouldman wordt al sinds de jaren 70 beschouwd als een van de belangrijkste songschrijvers van zijn tijd en niet alleen voor 10cc. Hij ontving eerder dit jaar trouwens de hoogste onderscheiding Member of the Order of the British Empire van koning Charles voor zijn verdiensten in de Britse pop- en rockgeschiedenis. Je kan nog eens genieten van de hits van 10cc op 13 juni om 20 uur in de Koningin Elisabethzaal.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei. Buddies.

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: In Oostenrijk slaagde een gigantische groep volwassenen erin om samen op één slee van een berg te glijden. Dat was niet alleen gezellig, maar ook nog eens een hele uitdaging. Ze maakten immers een megaslee door 508 sledes aan elkaar te knopen, goed voor wel 750 meter lang. Ze behaalden zo het wereldrecord langs de kettingslee met gemak, want een rij van 50 sleeën was al genoeg geweest. Walvissen zijn enorm, maar hun impact op de wereld is nog groter. Hun uitwerpselen voeden immers fytoplankton. Dat zijn microscopisch kleine plantachtige organismen die de basis vormen van veel voedselketens in het water. Zooplankton voedt zich met fytoplankton. Kleine vissen eten zooplankton. En deze vissen staan op hun beurt op het menu van grotere dieren, waaronder walvissen. En ook op het land is fytoplankton van levensbelang, want het zet immers zonlicht om in zuurstof. Om zelf snel te groeien, heeft fytoplankton uiteraard ook voedingsstoffen nodig. En die haalt het met tonnen uit walvispoep, die dan weer werkt als een supermeststof.

De Pikkendieven bestaan 5 jaar en dat wordt gevierd. Op zaterdag 6 juni wordt je om 20:00 verwacht in café Grand Laboureur aan de Willy Staeslei 95 in Ekeren. De Pikkendieven brengen er de tofste Antwerpse songs uit hun repertoire. Er zijn gastoptredens van...

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Leuk dat je ook vandaag weer kiest voor de radio van Stad Express. En natuurlijk mag je vandaag ook alweer een hele dag je verkneukelen op geweldige songs, Antwerpse weetjes en interviews. Welkom.

0: Op zondag 7 juni wordt Domein Distelhoek in Merksem het decor voor Merksem on Wheels, een sportieve en gezellige familiedag. Je kan deelnemen aan begeleide of vrije fietstochten van 30 of 50 kilometer en voor kinderen is er een verkeersparcours. Nadien geniet je van tal van activiteiten zoals street skaten, een zeepkistenrace en workshops. Ideaal voor wie sport en plezier wil combineren. Op zondag 7 juni in Merksem. Van 4 tot en met 7 juni staat Antwerpen volledig in het teken van mode tijdens het Antwerp Fashion Festival. Geen gesloten modeweek, maar een open stadsfestival waar je mode echt beleeft. Verspreid over de binnenstad ontdek je modeshows, expos, talks en installaties in winkels. Je maakt kennis met gevestigde namen en jong talent. Hoogtepunten zijn onder meer de expo rond de Antwerpse 6 in het Modemuseum en de jaarlijkse show van de Modeacademie. En veel van de activiteiten zijn bovendien gratis. Van 4 tot en met 7 juni dus.
1: Radio Express, de radio van Stad.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

0: En nu nuttige, praktische, plezante en soms ook wel eens overbodige weetjes op Radio Express. Hier is Christophe van Dam.
1: Wist je dat er in Parijs onder de stad meer dan 6 miljoen skeletten liggen? De beroemde catacombes de Paris ontstonden toen overvolle begraafplaatsen in de 18e eeuw werden leeggemaakt. Vandaag de dag wandel je letterlijk tussen de doodshoofden. Walvissen zijn enorm, maar hun impact op de wereld is nog groter. Hun uitwerpselen voeden immers phytoplankton. Dat zijn microscopisch kleine plantachtige organismen die de basis vormen van veel voedselketens in het water. Zooplankton voedt zich met phytoplankton. Kleine vissen eten zooplankton. En deze vissen staan op hun beurt op het menu van grotere dieren, waaronder walvissen. En ook op het land is phytoplankton van levensbelang. Want het zet immers zonlicht om in zuurstof. Om zelf snel te groeien heeft phytoplankton uiteraard ook voedingsstoffen nodig. En die haalt het met tonnen uit walvispoep. Die dan weer werkt als een supermeststof.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Goedemorgen en welkom bij Op Trot voor Radio Express. Vandaag gaan we het vooral hebben over de straathonden in Lier. En die brengen hun nieuwe LP uit ter ere van hun 25-jarig bestaan. Dogs for Life. Daar gaan we vandaag dus alles over te weten komen in Op Trot hier bij Radio Express. Verder hebben we natuurlijk nog heel veel nieuws, optreden nieuws en weetjes en misschien nog wel nieuwe nummers. Van alles en nog wat, maar vooral dus de straathonden uit Lier vandaag. Op Trot tot 12 uur hier bij de Radio van de Stad. Radio
1: Express. Iedere zondag van 10 tot 12. Op Trot met Glenn Pellis.

0: Goedemorgen en welkom bij op Trotver Radio Express. Vandaag komen we nog eens een hip-hop toeroep. En dat doen we natuurlijk met de mannen van Lier, de straathonden. Een goedemorgen.
1: Hallo.
0: Ondertussen 25 jaar straathonden, maar hoe is het allemaal begonnen 25 jaar geleden?
1: Goh, we zijn eigenlijk met straathonden begonnen om geen midlife crisis te hebben. We hadden zoiets, ik wou rappen, mijn broer wou beats maken. En ik had zoiets, we maken een cd'tje, niemand gaat dat goed vinden. En we kunnen dat van onze bucketlist schrijven. Meteen dan hebben we geen midlife crisis als we later geroerd zijn.
0: Maar uiteindelijk is het ook blijven duren. Hè? Want na 25 jaar fire stond het er nog altijd.
1: Ja, en nog altijd even vurig. Hè? Want dat is een beetje aangeslagen en blijven duren. En ja, dat is een beetje gelijk als een sneeuwbal van een berg. Hè? En dat wordt op de deur een hele grote bol, dat blijft bollen. Hè?
0: Uiteraard. Ja, ik kan me inbeelden dat er natuurlijk ook heel veel is gebeurd op 25 jaar tijd. Maar wat zijn zo vooral onze wat hoogtepunten geweest in die afgelopen 25 jaar?
1: Goh, we hebben wel redelijk wat hoogtepunten gehad. Hè. Als ik dan... Allee, het zotste voor mij is, wij hebben in La Rocca opgetreden.
0: In Lier, echt, hè?
1: In Lier. Dat is zo'n house discotheek altijd geweest. En dan moesten wij er een namiddag op een kunsthappening spelen. En dan kwam de Wim vragen of we dat s'avonds niet in La Rocca wouden doen. Want hij wou zo'n try-out doen voor die R&B-avonden. En dat hebben wij dan gedaan in La Rocca met ons klakskes. Met ons sportsloeven, zitten op de trappen en zo. En dat mocht allemaal niet. En dat was voor mij zo een hoogtepunt. Maar we hebben nog meer gedaan. Hè. We hebben mee to skate gedaan ook. Vrij groot, zo... Heel veel plezante feestjes, vooral ondergronds. Zo plots dat je denkt van, wauw, wat is deze? Weet je, dat, ja, het is eigenlijk gevuld geweest.
2: Walk This Way?
1: Walk This Way, met Incinerate hebben we dan gedaan. In een Tricks, ook zo'n maalpaal. Van...
0: Dat was met grotere gasten ook, hè, denk ik, te zien. Hè?
1: Ja, dat was zo'n heel concept ook. Hè, van 25 jaar Walk This Way, geloof ik, dat die plaat was. En dat je dan ja, een hiphopgroep en een metalgroep... Weet je, Toxic Shock zat er mee tussen. Weet je, dan Black Swarm. Een halve euro. Weet je, de Meta, geloof ik, van de Freestyle Fabriek en zo. Nee, dat was echt een vet. Allee, heel groot en heel nice.
0: Ja, je zegt underground. Dat is wel gelinkt, denk ik, om de hip-hop wereld. Hè? Zo wat een underground.
1: Ja, voor ons toch altijd wel. Er zit een echte hip-hop. Hè? In de mainstream is dat iets...
0: Ja, behalve natuurlijk gasten als na Slongs en Alvin Euro. Toeristisch en misschien allemaal wat buiten categorie, maar ik denk dat al de rest toch wel, zelfs de Sint-Andries MC's, want die toch sterk in die underground zitten.
1: Ja, sowieso. Weet je, er zit meer steviger in hip-hop, hè. En daar bloeit mijn hartje wel het hardste bij.
0: Ja, dus iedereen heeft zijn eigen stijl en zijn eigen goesting. En, ja.
1: Dat is wel.
0: Maar was vroeger met meer dan twee geweest, denk ik, hè?
1: Goh, ik ben dat begonnen met mijn broer, met onze Chili. En dan is mijn andere broer erbij gekomen, onze Mohawk. Die is dan gestopt en dan is de Wedos erbij gekomen, de Andries. En dan waren we met drie MC's en geen DJ. En dan op de deur is ons Christophe er terug bij gekomen. En dan is hij teruggestopt en de Wedos gestopt. En dan hebben we de Money erbij gepakt. En uiteindelijk zijn we met vijf mensen geweest op die 25 jaar. En die doen nog af en toe mee. Want we hebben zo'n nummer gemokt, volle clipsheet over het lijst. Ja, dat was dan met elke straathond, met ons Christophe en de Wedels er ook bij. Zo, dus al ja.
0: En de Money is nou alvast een DJ, denk ik, hè?
1: Meer als dat, hè. DJ,
0: meer als dat.
1: Beat creator, producer, video editor. Ja, de Money is de Money, hè.
0: Heel de rimram dus.
1: Ja.
0: Oh, okay.
1: Dat is als een aas, als een troef.
3: Zeg, zijn dat die gasten van de straathonden?
4: Ah ja, natuurlijk.
3: Ja, maar brengen die dan metal of wat?
4: Dat kan.
3: Oh, ik vind dat niet goed, jong.
4: Ja, en dan?
3: Ja, maar voel dat niet.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck & Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck & Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: En we klappen even goed met de strotten van Lier. Ja, natuurlijk, je hebt er ook even hulp mee. Begonnen met een cd'ke, 25 jaar geleden. Maar in de loop van die jaren zijn er natuurlijk ook heel veel singles en albums uitgebracht. En na natuurlijk, ter ere van alle 25 jaar, is er ook een LP, Dogs for Life. Is dat de eerste keer dat er een LP komt van alle?
1: Ja, dat is onze eerste LP. We hebben heel fier op. Elke artiest droomt van een LP. Welle, maar dat kost geld ook, dus we hebben even moeten sparen, 25 jaar voordat we een LP hadden.
0: Ja, maar een LP is toch nog zoiets... Ah, het is terug in, het is tastbaar, het is... De klank is ook helemaal anders op een LP dan op een cd, hè?
1: Ja, het is een kunstwerk ook, hè. Weet je, de hoes moet staan verreed, de muziek moet verreed staan. Moet, allee, ja. Een LP is iets magisch wel voor mij.
0: Het is inderdaad wel iets magisch. Ja, natuurlijk, het is niet goedkoop. Is er dan een beperkte oplage, of...?
2: Ja, wel 300 stuks hebben we eigenlijk laten drukken.
0: Dus niet overdreven natuurlijk.
2: Niet overdreven, dus maar...
1: Maar een limited edition.
2: Ja.
0: En oep is oep of wordt erbij geperst dat zes oep zijn?
1: Nee, oep is oep.
0: Ja. Dus echt een verzamelitem eigenlijk.
1: Het is een verzamelitem, het is een pronkstuk, een klassieker op haar schap.
0: Het is misschien wat vroeg om te vragen, maar komt er vervolg op die LP of dat weet je nog niet?
1: Ik denk het wel. Stoppen zitten nog niet direct in. Ik zou niet weten waarom.
0: Dus nog een LP, dat is misschien mogelijk.
1: Goh, dat kan misschien iets te duur zijn, maar er komt sowieso nog wel muziek en zo. Dat wel.
0: Ja, dat uiteraard sowieso wel. Dat al is het online via streaming. Of...
1: Ah, wel.
0: Ik veronderstel dat niet alleen op LP's uitgebracht te willen, een nieuw album.
1: Nee, we hebben dat ook op Spotify, op YouTube, op alle streamingdiensten zo aan. Je kunt hem overal wel vinden, normaal.
0: Is er ook een cd of is het enkel en alleen een LP?
1: Het is alleen een LP of digitaal.
0: Ja. Geen cd's, geen tussenweg, geen USB-sticks.
1: Nee, alles of niks.
0: Ja, alles
1: licht
0: of
1: is
0: niks.
1: Aan of het licht is uit.
0: Oké, dat is heel duidelijk. Ja, wie heeft dan de artwork ontworpen van de plaat?
1: Ja, we waren een beetje allemaal samen, maar het gedacht kwam wel van mij. En dan hebben we zo een varkenshoofd voor de laten tatoeëren, een tatoeur. In die zijn een tattoo shop, een fotoshoot gaan doen en zo. Maar we hebben wel een heel concept bedacht en dat is zo wat uitgewerkt.
0: Ja, dat heb je wel nodig als je zoiets gaat doen. Hè?
1: Het moet een kunstwerk zijn, hè? En een LP-hoes moet iets vertellen, er moet een verhaal in zitten. En de lat die we voor ons eigen hadden gelegd was vrij hoog, omdat we allemaal wel muziek geren hebben. En het moest een LP zijn. En onze LP, de enigste dat we direct gaan maken. Dus de lat lag hoog en ik denk dat het resultaat er wel naar spreekt. Ik vind wel dat we het gehold hebben.
3: Hey, yo, look maar even.
4: What does it all mean? What?

0: Goedemorgen nog steeds en welkom bij Op Trot voor Radio Express. We klappen voort met de straalfonden van Lier. Dus even ook over de hoes gehad. Er is zelfs AI aan te pas gekomen voor de binnenkant van de plaat.
1: Ja, dat is eigenlijk gemokt daar, de Monipé eigenlijk. Zo een beetje ons, een beetje nagemokt zo. En dat is eigenlijk wel vrij goed gelukt, vind ik.
0: Ja, tegenwoordig kun je ook veel, hè, met AI, hè?
2: Ja, we houden echt van die gaming toestanden. Dat is zo'n beetje gebaseerd op de GTA-vibe, hè. En dat is altijd zo. Ik heb dat spel heel veel gespeeld en vond dat nice dat dat zo ineens eruit kwam. Wow, wat is dit?
0: Ja, gaming, hip-hop, het hangt ook wel een klein beetje samen, denk ik. Ja? Of ben ik verkeerd?
2: Nou, het is wel iets dat we altijd graag gedaan hebben. En in die games kwam er ook heel veel muziek. Niet alleen hip-hop, maar ook zo reggae en dub en zo. En dat heeft echt heel veel impact gehad op mij eigenlijk. Zo,
0: Waarschijnlijk, ja.
2: Maar ja, voor gaming, ja, ik weet het eigenlijk niet.
1: Ja, ik doe dat ook wel eens, zo even ontspannen of zo. Dus even weg van de muziek. Een goede gameke, dat helpt wel altijd.
0: Moet altijd kunnen, hè. Voilà. Moet altijd kunnen. Maar Money P, ja, eigenlijk heet je Steve Pitoor, denk ik.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Maar jij draait ook al langer mee in heel een hip-hop scene, want jij ook nog met Halve Euro samengewerkt.
2: Ja, en ABN vroeger, hè. Dus eigenlijk hoe dat ik zo heb leren kennen met ABN altijd op het rijden, kwam hun tegen. En dan, ja, zo van, oh, niet eens als ik geen DJ niet meer. En dan dacht ik van, oké, maar ik wil dat wel verder zetten of zo. Ja. En ja.
3: Halleluja.
0: Gelukkig. Gelukkig dat er nog zo'n gasten zijn als jij. Maar heb jij zelf ooit MC geweest of enkel DJ?
2: Nee, enkel DJ en ja, produceren. Hè. Daar ligt mijn hart wel van, dat beats maken en zo.
0: Ja, want met Halve Euro ga vooral geproduced, denk ik.
2: Vooral geproduced. Ook wel beats gemaakt, maar minder. Natuurlijk, Halve Euro was ook veel beats van andere mensen. Allee, dat was een beetje het concept, maar ja, we hebben ook eigen nummers gemaakt. En dat was wel muziek van mij bij ook.
0: Ja. Maar dat ligt nou even zo'n hold, Halve Euro? Of?
2: Ja, dan is een beetje gitaar in spelen nu vooral. Die wilt heel graag zelf gitaar kunnen spelen. Ik moet zeggen dat hem al heel ver gevorderd is, dus misschien gaan we daar wel iets van zien binnenkort.
0: Dus afwachten.
2: Ja, dat wel.
0: Oké. Ja, natuurlijk, behalve de beats, zijn we dat je heel veel in hip-hop hoort, zijn er ook wel instrumenten om te pas gekomen? Allee, of het is te zeggen, dat is toch het is wat het lijkt.
2: Ja, de sound van het album is eigenlijk precies of dat live is ingespeeld, vind ik. En ja. De Chili heeft dat echt ongelooflijk gedaan, vind ik. Maar dat is allemaal geprogrammeerd met het idee van het toch live te doen ooit. Maar of dat gaat lukken, dat weten we nog niet.
0: Maar je hebt er juist wel over de record gezegd dat er eventueel wel muzikanten zijn die misschien...
4: Ja, we zouden eigenlijk heel graag deze album in een liveband doen. En we hebben al wel een drummer en 9 kansen van dat 10 een bassist en waarschijnlijk ook een gitarist. Het is gewoon zien of we iedereen nog eens kunnen samenbrengen en of we dat nog kunnen doen. Dat zou het helemaal afmaken.
0: Het zou natuurlijk eens gewoon een visitekortje zijn voor die overal in België te kunnen voorstellen.
4: Oh, dan zit de live, dan heb je iets heel energiek, iets heel dragend. Van, ja, dat zou ik wel heel graag doen. Dat wel. Maar of het gaat lukken, dat zullen we ook nog zien, natuurlijk.
0: Ja, dat is inderdaad. Ja, want meestal het standaard beeld van hip-hop, die is altijd met een DJ, maar echt met een live band, live gewoon spelen.
4: Goh, ik wou eigenlijk, gelijk Public Enemy en Anthrax, ik wou eigenlijk altijd rappen over live drums met live gitaristen en allee, live muzikanten. Zo, en dat was altijd maar een vibe, maar ja, toen was dat nog niet zo... Als je dan al over beats kon rappen, dan was het al oké. En dan waarde je dat dan nog over beats met technoklanken, omdat we niet beter hadden. Zo van, weet je, maar met live instrumenten, als we deze LP zo kunnen brengen, dan denk ik wel dat we een hele goede show hebben.

0: ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit, een wereld van verhalen.
2: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s.

0: en we klappen even voort met de strandhonden. Er stonden 11 nummers, denk ik, op de plaat. Is dat een bewuste keus geweest?
1: Ja, weet je, er kon niet meer op de LP op. Dus we hebben de nummers wat een beetje moeten arrangeren naar de lengte van de LP. Dus bij is... dat ook meer kortere nummers zijn dan anders.
0: Het is volledig benut dus eigenlijk.
1: Ja, en dan om toch nog een beetje variatie te hebben.
2: Eigenlijk het grappige met LP is dat je moet toepassen dat je niet te lang gaat, want dan moet je alles stiller zetten en dan krijg je meer surface noise. Dat zijn technische dingen eigenlijk, dat wel heel interessant zijn ook wel. Maar dus dat is de reden waarom dat beide kanten praktisch zo goed als 20 minuten is.
0: Ja, ja, dat is het nadeel van een LP, dat het beperkt is in tijd. Hè. Ja, een CD kun je veel meer opzetten.
1: Oh. Dan kun je een beetje doen wat je wilt. Hè. Van... Pas op een LP, maar dat ook gedaan. Ik geloof dat mijn raps dat 6 minuten duurt of zo.
0: Ja, er is hier nummer dat echt heel lang.

0: technisch. Hè?
1: Ja. Ja, maar dan ja, moesten we de rest alles wel heel erg beperken ook. Hè.
0: Is dat dan niet moeilijk om, om dan de rekening mee te houden in de nummers dat je dan mocht?
1: Ik vond dat heel moeilijk. Ja, toch wel. Maar we hebben het beperkt tot 2 raps, 2 keer 16 bars per nummer meestal. En dan zit het al direct een stuk korter. En dan gehoopt dat dat zo lukt. Want het moet allemaal nog samenhangen ook. Hè, van...
0: Dat is het, hè.
1: Nou ja, het was een uitdaging.
0: Ja, dat kan ik maar inbeelden. Ja, natuurlijk, 1 nummer op de plaat, dat springt eruit. Dat is het nummer Maan Moeders, hè.
1: Ja, absoluut, hè. Welle, dat is een nummer dat we eigenlijk ervoor al gereleased hadden. Welle, maar omdat dat zo'n parel van een nummer is, hadden we zoiets, dat moet mee op de LP. We maken maar 1 keer een LP en als we dan niet met de... Een van de doopste zangers van heel Antwerpen. Ja, als we dat nummer dan gaan skippen.
2: Dankzij, ja.
0: Dat is juist,
1: ja. Ook, hè. Dat is heel geleden. Ja.
0: Een paar jaar geleden al ondertussen.
1: Ja. Sowieso.
0: Met een Jimi Hendrix, maar die samenwerking was wel goed, denk ik. Hè?
1: Ja, dat was super. Dat is een hele oké kerel, hè. Van Il Waas, zalig. Die komt eraan, begint te tokkelen op zijn gitaar. Weet, legt dat er allemaal even neer. Dat was ongelooflijk. Nee, heel fier op.
0: Het is, er is zelfs een videoclip van verschenen ook, hè?
1: Ja, we hebben een videoclip gehad. Toen hij een optreden moest gaan doen, zijn we waren er een optreden geweest van hem. En gewoon on the fly dat allemaal gedaan. En dat is een zalige clip ook, hè? Gewoon midden van de straat. Alles.
0: In de Abdijstraat, denk ik.
1: Ja,
0: zelfs.
1: Sowieso. Ja. Pangelijk, ja.
0: Ja, maar ooit ook eens gezegd dat dat een van de beste teksten is dat je geschreven hebt zelf.
1: Ik vind dat een van mijn beste nummers, ja. Sowieso. Dat is een pareltje, hè. Ik weet ook niet waarom speciaal, maar...
0: Is het dan ook omdat er misschien een deel van A in zit in dat nummer?
1: Ja, ook. En vooral de waasheid van ons moeder, ja. Waar een heel waze vrouw was. Weet je, en dat je dat zo in dat nummer een beetje kunt doorgeven. Weet je, al die goede raad. En het concept ook gewoon. Van, dat is een heel positieve boodschap. Zonder doekjes rond te winnen. Hè. Het leven is niet altijd om te lachen. Hè.
0: Er zit veel waarheid in, hè.
1: Het is hem daar, maar dat wil niet zeggen dat je geen positieve mindset kunt hebben. Hè?
0: Nee, uiteraard. Ja.
1: En ik vind dat nummer dat heel hard naar boven brengt. En ja, dat vind ik een van mijn beste nummers wel. Ja.
0: Het is ook een nummer dat ik zo links en rechts ook wel eens hoor of zo. Ik weet dat er bij ons in de mainstreaming playlist ook wel eens werd gespeeld.
1: Ah, super.
0: Ja. Ja. Dus allee, er heel veel lovende reacties over ook over dat nummer.
1: Top, merci. Dus. Blijf er.
0: Sowieso.

Vorige week hadden we al eens een nummertje van de Wim van Herk laten horen. We hebben er nog eentje uit de afgelopen week zelf thuis opgenomen. In de ogen van ons moeder. Een Antwerpse versie van een nummer van Arno. Vorig jaar ook gebracht op de Doeie Zangersavond. Misschien dat ze het later al eens helemaal van uitwerken en deftig gaan opnemen. Deze is dus een thuisopname in de ogen van ons moeder. Door Wim van Herk.

Ondertussen hebben we ook nog Viertakt nieuws, want de nieuwe Full CD is volledig afgewerkt en momenteel is ze in persing. De titel dat de CD krijgt is de naam Changement de Décor. Die een titel slaagt natuurlijk op de verandering binnen de groep, omdat Roy Minard na de plots zijn ingepakt van een Yves Goris. Changement de Décor zal dus binnenkort in de winkel te verkrijgen zijn. Vanaf dat we dat weten, gaan we er natuurlijk in op trot meedelen, gelijk als altijd. Antwerps nieuws krijgt altijd voorrang. We gaan eens flusteren naar een nummertje van Viertakt.

Zaterdag 13 juni is er een optreden van de Piekedeven. En de optreden van de Piekedeven dat vindt plaats in Café de Kroon, Laaglandlaan nummer 2 in Marksum. Dat optreden is volledig verniet en dat start om 19:30 s'avonds. Een optreden dus van de Piekedeven in Café de Kroon, Laaglandlaan 2 in Marksum. En dat is vlak aan het Kroonplein.

Zaterdag 13 juni 2026 is er nog een optreden en dat is van niemand minder dan Catastrofe. Een Catastrofe die gaan spelen over het water in Halle. Niet Halle bij Zoersel, maar wel Halle tegen Brussel. En dat optreden van Catastrofe in Halle, dat vindt plots in Café Vondjesboer. En dat kun je vinden op de Mundagmarkt nummer 16 in Halle. 1500 Halle dus. Voor meer informatie sturen kon je gerne naar de website van het café zelf. En dat is vondjesboer.be. Als je dan even gaat snollen op de website, dan kom je ook ergens op een pagina van evenementen terecht. En daar gaat je over dat optreden van 13 juni van Catastrofe meer over te weten komen. Catastrofe dus in Halle, café Vondjesboer, zaterdag 13 juni vanaf 7 uur 's avonds.

Zaterdag 13 juni is weer de tijd van de optredens, denk ik, binnen de Antwerpse scene. Want er is zomaar nog een optreden. En dat van toch wel een hele speciale manier. Namelijk niemand minder dan Ed Kooijman. En Ed Kooijman gaat spelen met de Juffrouw Toertjes en Hiel de Nennekesnest. Dus de volledige band. Een avondvullend programma. En dat gaan ze doen op een tuinconcert. Als het natuurlijk regent, gaat het binnen zijn. Maar dat vindt plots in de Stomme Hoevenstraat 82 in Oemelegum. In Wommelgem dus. En het optreden van Ed Kooijman met Juffrouw Toertjes en Hiel de Nennekesnest, dat start om 20 uur 's avonds. Meer informatie kun je bekomen via een Ed Kooijman zelf. Of gewoon een mailtje sturen naar Patrick. En Patrick schreef mij een K van achter. @spelenderwijzer.be. Een optreden dus van Ed Kooijman met Juffrouw Toertjes en Hiel de Nennekesnest. Zaterdag 13 juni om 20 uur 's avonds in de Stomme Hoevenstraat 82 in Wommelgem.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag tot

doen, beste mensen. Dat was ook trots voor deze week. Voor volgende week maken we natuurlijk weer een nieuw afspraak met Iovel Antwerpse muziek. Nog een plezante zondag. Geniet nog van de Radio Express muziek met Ronald Mavis. Naal dan 12. En we horen elkaar terug de neste week. Of misschien strak op de wandeling bij Patrick van Utsel met Loedertstad. Vanaf een uur of 2 in de namiddag. Ciao, bikes.

En ik werk in de centraal. Ik heb een jobje als cipier, maar dat wist ik al en al. Het bewaken van mensen, dat is mijn plicht. Tegen wil en dank en meer lang gezicht. Ik beweeg hier alle dagen op mijn sokken door het gevang. Gat in gat ooit met een sleutel, daarom zanik ik aan een drank. De deze smoort gelijk een Turk en zupt gelijk een spons. En het wisselgeld dat overschiet, dat

is, heb ik een starve poot. Gebeeld op mijn espen en rimpels op mijn billen. Dat is van zitten op mijn krent, dat waar ik zou niemand willen. Ik eet hier in de mes soms een klein dagschoteltje mee. Een starve vis met grote plus een blok gouden puree. Het is goeie koe voor mij, dat moet wel met zo'n prei. En even later zie ik

en ik verdien dat geld niet open. Zodanig dat ik gerust een even veile ook kan gaan kopen. Een terugblik op mijn leven, het leep helemaal verkeerd. Maar ik wist niet beter anders, had ik een stil geleerd. Ik zal er wel om winnen, het is niet erg plezant. De grootste wens van mij, dat is

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hoeveel virtuozer kan je nog worden op gitaar? Dire Straits en Sultans of Swing. We zijn 12 uur voorbij, het is zondagmiddag. Dat betekent tijd voor Witte Nog Weekend. Ik ben Ronald. Ik heb een heel pak oude krantenberichtjes bij, uit of over Antwerpen. Ik ga ze je allemaal serveren de komende 2 uur. Tussendoor ook fijne muziekjes zoals deze van de Jacksons. Show You the Way to Go.

Iedere zondag van 12 tot 2. Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.

A little bit me, a little bit you en dan nog een beetje water bij de wijn en het komt allemaal goed. Het waren de Monkees. Wij gaan naar 1 juni in 1907. Maandag was 1 juni deze week, dus ons eerste oude krantenberichtje komt van die dag, maar dan lang geleden. Want op 1 juni 1907 opende een bewaarhuis voor geesteszieken naast het Stuivenberg ziekenhuis. Voor die tijd was er in Antwerpen een zinnelozenhuis aan de Sint-Rochusstraat. Maar dat was in 1896 gesloten en het werd ook gesloopt in 1902. Na 11 jaar zonder opvangtehuis was er dus eindelijk een nieuwe plek in Antwerpen. Het bewaarhuis voor geesteszieken van het Stuivenberg evolueerde met de jaren tot een gerenommeerd psychiatrisch centrum dat ook vandaag nog een belangrijke rol vervult in Antwerpen. Stuivenberg ziekenhuis zelf wel, dat is deel van het nieuwe ziekenhuis ZNA Cadex. Dat vind je aan Parkspoor Noord en het eilandje. Maar het psychiatrisch centrum, dat blijft op de plek waar het meer dan 100 jaar geleden is ontstaan hier in het stad.

0: conquered yourself.
1: Daan en Aiken, in 2024 bracht hij nog Space uit. En ook deze zomer toert hij nog rond. Als je wat datums wilt weten, op 31 juli vind je hem in Campo Solar in Damme. Op 7 augustus in Lievegem. Op 8 augustus dan in Lübbeek. Op 25 augustus op de Druivenfeest in Overijse. En dan is de zomer bijna gedaan. Maar op 19 september vind je hem op het Curiosity Festival in Wetteren.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

Het is ook vrij nutteloos anders om geboren te worden als het niet is om te leven. Born to be alive, Patrick Hernandez. We gaan naar het begin van deze eeuw, naar 1 juni in 2000. Want toen was er goed energienieuws aan de Antwerpse luchtbal. Want er ging een unieke centrale komen die groene stroom ging leveren voor een 500 à 600 huishoudens. Groen betekende wel met aardgas toen, maar een normale centrale die zet 58% van de energie om in effectieve elektriciteit. En met dit project gingen we wel 90% halen. En dat kon geen andere centrale ter wereld. De centrale maakte gebruik van gas dat voorheen verloren ging bij het omzetten van gas op een hoge druk pijplijn naar gas dat op het aardgasnet in Antwerpen terecht kwam. De stookketel die daarbij gebruikt ging worden, die werd vervangen door een warmtekrachtinstallatie. We waren er dus heel vroeg bij in 2000 en eind 2001 ging de installatie ook gebouwd worden. Twee goede vrienden dit, Paul McCartney en Ringo Starr, Home to Us.

0: Paul McCartney en Ringo Starr. Home to Us. Hij brak door in 1966 met een protestsong. Welterusten, meneer de president. Hij treedt zelf niet meer op, maar hij viert wel dit jaar zijn 60-jarig jubileum van zijn doorbraak. Ik heb het over Boudewijn de Grote. Als de rook om je hoofd is verdwenen...
1: Dit is Express!

Dat was ook de tijd waarin ze heel dol waren op het zogenaamde phaser-effectje. Alsof er straaljagers door je muziek vliegen. Boudewijn de Groot als de rook om je hoofd is verdwenen. Witte rook, dat was er ook voor het Schepencollege in 2006. Want op 2 juni 2006 gaf het Antwerpse Schepencollege aan 5 kandidaat-ontwerpers groen licht voor de opmaak van een masterplan voor de herinrichting van de Scheldekaaien. Voor de opmaak van dat masterplan hadden maar liefst 106 bureaus uit binnen- en buitenland zich kandidaat gesteld. De herinrichting van de Scheldekaaien was voor Antwerpen de gelegenheid bij uitstek om haar identiteit als stad aan de stroom waar te maken. Daarnaast had de herinrichting ook te maken met de veiligheid, want de waterkering die moest met 90 centimeter hoger worden gemaakt om het risico op overstromingen te beperken. Het masterplan werd uiteindelijk opgemaakt door het ontwerpbureau ProAP Wit Directa Idroese en de uitvoering die werd gecoördineerd door AG Vespa. Dit is Pato Banton, Baby Come Back.

Pato Banton, baby comeback en van een hopeloze kreet naar de geliefde. Gaan we over naar een openlijke liefdesverklaring. Zometeen uit 1984, Chicago, You're the Inspiration.

Chicago, You're the Inspiration. Ik moet mijn inspiratie uit de krant gaan halen. Dat deed ik onder andere op 2 juni in 2008. Want toen konden we in de krant de resultaten lezen van een studie van de mobiliteitsclub van de VHB over de veiligheid voor vrachtwagenchauffeurs op drukke plaatsen. Daaruit was gebleken dat een chauffeur 8 keer meer risico liep op de Antwerpse ring dan op de Brusselse ring. Dat was niet alleen te wijten aan de infrastructuur en de drukte, maar ook aan het rijgedrag van de automobilisten. Dat speelde daarbij een heel grote rol. De VHB had namelijk opgemerkt dat automobilisten vrachtwagens vaak de pas afsnijden bij het uitvoeren voor afritten. Ook de beperkte lengte van de op- en afritten en de signalisatie verhoogde de kans op een ongeval hier in Antwerpen. Benieuwd of het nu 15 jaar later al wat beter is? Wel, ga maar eens rijden op het drukste stukje autoweg van België, dan zie je het zelf. Zijn de Pointer Sisters. He's so shy.

0: Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap. Met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pull party los. In samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap. Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
1: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, sagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Ook al gaat hij tegenwoordig wel eens vaker zitten of blijft hij zitten, I'm Still Standing, Elton John. Het havenhuis, daarover gaan we het eens hebben. Woensdag 3 juni in 2009. Op woensdag 3 juni 2009 konden Antwerpenaar de ontwerpen voor het nieuwe havenhuis voor de eerste keer gaan bekijken. Wie wou kon toen de schetsen en maquettes van het nieuwe havenhuis bezichtigen in de oude brandweerkazerne op KAI 63. KAI 63 was als bij toeval de nieuwe pleisterplek van de haven. Het havenhuis ging een architecturale mix van oud en nieuw worden. De oude verlaten brandweerkazerne werd de basis van het nieuwe havenhuis, waarin architecten Zaha Hadid een futuristische glasconstructie ging steken. Precies om het grote publiek kennis te laten maken met het ontwerp, we kennen ondertussen allemaal wel de enorme boeg van een schip, had het havenbedrijf een infopunt ingericht. Daar stonden ook de maquettes, foto's en tekeningen van de vier andere laureaten van de wedstrijd, die via

The Hard Way, en het was ook luid genoeg. Straks na 1 uur gaan we onder andere berichtjes halen in 1968, 1901, 1909. Ik ga je eerst wat op adem laten komen met deze van Natalia, I Want You Back.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
3: Radio Express, de radio van stad.
4: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

omdat te veel nooit genoeg is. Zo zou je het einde van deze plaat wel kunnen noemen. De Grease megamixed waren John Travolta en Olivia Newton-John. Welkom, het is nog altijd Wetten nog Weekend en we gaan naar 3 juni in 2005. Vanaf 3 juni 2005 gingen 200.000 Antwerpenaren de holocauststrip van de ontslagen Suske en Wiske tekenaar Mark Verhagen gratis in hun brievenbus kunnen vinden. Drukkerij Verheijen Graphics uit Deurende die bracht toen Senne en Sanne Rebecca eruit. En dat was een herwerkte versie van de bewuste strip. En die gingen in de huis-aan-huisbladen komen. Merksem naar Mark Verhagen, die was in februari 2005 ontslagen als hoofdtekenaar van Suske en Wiske. Een van de redenen was dat hij naar aanleiding van 60 jaar bevrijding een Suske en Wiske album wilde wijden aan de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolgingen en de Holocaust. Hij wilde kinderen het verhaal vertellen opdat ze niet dezelfde fouten zouden maken. Studio Van der Steen en de standaarduitgeverij vonden de inhoud veel te zwaar. Daarop herwerkte Mark het verhaal, zodat het alsnog bij de Antwerpenaar terechtkwam in de huis-aan-huisbladen.

0: iedere zondag van 12 tot 2 Antwerps nieuws uit de krant van toen. Dit is Witte Nog met Ronald Meivis.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Sam the Sham and the Pharaohs.
1: You got it, you got it.
0: Woolly Bully. 1965. We doen er 3 jaar bij en we komen bij 4 juni 1968. Het was niet omdat het al 4 juni 1968 was dat mei 68 al voorbij was in Antwerpen toen. Vanuit de beweging en artiestenkringen ontstond toen VAGA, de Vrije Actiegroep Antwerpen. En dat was een protest tegen het gebrek aan inspraak in de museumsector. Die groep die schreef toen ook een manifest in 7 punten voor progressief en democratisch kunstenbeleid. Ze hadden ook een ander gemeenschappelijk doel en dat was het Conscienceplein autovrij krijgen. En daarvoor waren ze actie beginnen voeren. Zo werden er ijsblokken gelost op de volle breedte van de toegangsweg naar het plein. Dat gebeurde met de hulp van onder meer Hugo Herman en Panamarenko. En die stapelden daar een hele structuur van kubusvormige ijsblokken. Die blokken die begonnen natuurlijk te smelten door de zomerse temperaturen en zo plakten ze aan elkaar en vormden ze een natuurlijke barricade waardoor verder doorgaand verkeer onmogelijk werd. Dat het Conscienceplein vandaag autovrij is, dat is dus te danken aan de Antwerpse Mei 68 beweging, al fixten ze het toen in juni 1968. Muziek uit de jaren 80 zijn we dol op bij Radio Express. Tussen 6 en 8 elke avond hoor je vaak ook deze. Dit is Roxy Music, Same Old Scene.

Roxy Music en Same Old Scene. De laatste tijd weer redelijk veel te doen rond Michael Jackson. Heeft te maken met de film natuurlijk, maar ook nog altijd met schandalen rond de pedofilie toestanden. Dus gaan we zijn zus maar draaien. Janet Jackson, Together Again. Hey!

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

David Bowie, Modern Love. 4 juni in 2014, amper 8 maanden na de opening, kon het Red Star Line Museum toen, op 4 juni 2014, al pronken met een prachtige prijs. Tijdens de jaarlijkse museumprijs, die bepaald werd door het publiek via een stemming, kwam het museum samen met het Muziekinstrumentenmuseum in Brussel en het Musée des Beaux-Arts in Luik als winnaar uit de bus. Het Red Star Line Museum was eveneens genomineerd voor de Vlaamse Museumprijs, maar die Vlaamse onderscheiding ging dat jaar naar het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Het Red Star Line Museum droeg de prijs op aan zijn publiek. Sinds de opening in september 2013 had het museum al 150.000 bezoekers mogen ontvangen. Binnenkort is het weer Graspop. En deze jongens die stonden daar in 2019 nog op het podium tijdens hun afscheidstournee. I was made for loving you. Kiss.

is zijn laatste plaat van dit jaar, Bruno Mars en Risk It All. 1901. Het is een tijdje geleden. 5 juni 1901. Op 5 juni om 2:30 in de namiddag brak er toen brand uit in het groot stapelhuis in Antwerpen. De Entrepot, zoals we zeggen. Het vuur verspreidde zich zo snel dat er van blussen door de brandweer zelfs geen sprake meer kon zijn. Het enige wat ze konden doen was zoveel mogelijk redden uit de omliggende gebouwen. Het Koninklijk Stapelhuis beslaat een oppervlakte van 31.650 vierkante meter en duurde 3 dagen om de brand te blussen. Maar voor sommige Antwerpenaren was dat een waar spektakel. Op een postkaart met een foto van de brand schreef een Antwerpenaar naar een familielid: "Je ziet hier de brand in volle geweld. Het was werkelijk mooi om te zien. Ik zag alle muren vallen, van de eerste tot de laatste. Het was formidabel." Op 8 juni 1901 bracht de koning ook een bezoek aan de ramp. Het was toen niet zo, maar vandaag misschien wel. Lovely day, dit is Bill Withers. MUZIEK

Bill Withers' Lovely Day. Zometeen gaan we luisteren naar Stan van Samang, Alles is Liefde. En daarna ga ik je iets vertellen uit 1909.

Stam van Samang en Alles is Liefde. Congo is niet weg te denken uit het nieuws tegenwoordig. Dat heeft alles te maken met de Ebola-epidemie die daar aan de gang is. Wij gaan naar zaterdag 5 juni 1909 en het gaat ook over Congo. Want 5 juni 1909, dat betekende de start van de koloniale feesten in Antwerpen. Die werden gehouden omdat eerder Congo een Belgische kolonie was geworden naar aanleiding van de wet van 18 november 1908. Voordien was het nog een privébezit van koning Leopold II geweest. Dat feit werd gevierd met grote praalstoeten en feestelijkheden. En Leopold II die bracht zelf een bezoek aan Antwerpen. In het licht van alles wat we tegenwoordig weten over het verschrikkelijke lijden van de Congolese bevolking onder de Belgische overheersing, is het wrang om de praalwagens en grote feesten te zien op de oude postkaarten en foto's. Daarop zie je Leopold II paraderen over de mer.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ik ben Patrick van Oitsel, dialectisch uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

George Harrison, This Is Love. We hebben die er straks ook al gedraaid. Hè? George Harrison was samen met Paul McCartney. En dat was natuurlijk veel recenter. 6 juni 2005. Het is ons laatste berichtje voor vandaag. Een baken in de duisternis. De geschiedenis van lichtschepen en vuurtorens in België. Onder die naam startte op 6 juni 2005 in Antwerpen een nieuwe expositie in het Nationaal Scheepvaartmuseum, het Maritiem Park en het Bonaparte Dok. In het kader van de tentoonstelling toen konden geïnteresseerden in het Bonaparte Dok een kijkje gaan nemen naar het lichtschip Westhinder 3, het allerlaatste actieve bemande lichtschip van gans West-Europa. De Westhinder 3 die werd op 12 mei 1995 door de Vlaamse gemeenschap geschonken aan de stad Antwerpen voor de verzameling van het Nationaal Scheepvaartmuseum. Kwestie dat ze er ook vanaf waren. Het was de enige Westhinder van de drie die nog volledig in originele staat verkeerde. Tegenwoordig ligt die Westhinder op de droogdokken zitten in het noorden van Antwerpen en daar wordt hij door een enthousiaste ploeg volledig gerestaureerd.

Eric Carmen en Hungry Eyes. Hij heeft nog gelijk ook. De honger staat in mijn ogen. Het is al 2 uur bijna. Dus het wordt tijd dat ik ook een hapje ga eten. Het was fijn dat u meegeluisterd heeft naar Wetten Nog Weekend op deze zondag. In de week elke dag 2 oude krantenberichtjes uit of over Antwerpen. Die ga ik je brengen. En natuurlijk gaan de collega's je alles vertellen over wat er vandaag de dag zoal te beleven valt in en om Antwerpen. En nu nog Lady Gaga. MUZIEK

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met Kalier Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: I Started a Joke was het laatste nummer dat door de broertjes Gibb werd opgenomen voor het Bee Gees album Idea uit 1968. De melodie van I Started a Joke haalden ze uit het motorgeluid van een vliegtuig waarmee ze boven Duitsland vlogen. Die motor leek een soort melodie te vormen en meteen na de landing hebben Barry en Robin die melodie uitgewerkt. Dat duurde niet zo lang en ook de tekst niet, en hoewel die volslagen idioot lijkt te zijn, zoals dat wel meer het geval was bij psychedelische songs van die tijd, heeft het voor de Bee Gees wel degelijk een bepaalde spirituele betekenis. Maar dat uitleggen zou afbreuk doen aan de sterkte van het liedje. Volgens de Bee Gees moet iedereen voor zichzelf maar uitmaken waarover I Started a Joke gaat. Het nummer uit 1968 werd in ieder geval wel een enorm succes.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Day zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit. Een wereld van verhalen.
5: Ik ben Patrick van Oortsel.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Velen zullen het liedje Something's Got a Hold of My Heart van Gene Pitney kennen als een duet met Mark Almond uit 1988. Maar Gene Pitney zong het al in 1967. Origineel werd het nummer gebracht door David & Jonathan, het alter ego van Greenway & Cook in het midden van de jaren 60. Something's Got a Hold of My Heart werd dan ook geschreven door dit bekende schrijversduo Roger Greenway en Roger Cook. De Amerikaan Gene Pitney zal het dan coveren in 1967, maar in de USA kwam het niet van de grond. In Engeland werd het wel opgepikt en stond het op de vijfde plaats in de hitlijst. Herbert Léonard zal het een jaar later nog eens overdoen in het Frans. Quelque chance tient mon cœur. En tenslotte zal Gene Pitney de song opnemen in het Italiaans met de korte titel Uomo non sai. Het grootste succes zal het nummer echter kennen in de versie van Mark Almond in duet met Gene Pitney. In Amerika brachten ze deze cover echter niet uit, omdat men bang was dat de jonge luisteraars zouden kunnen denken dat ze een gay-koppel waren. Mark Almond reisde wel naar Las Vegas om daar de videoclip voor het nummer op te nemen, maar dan zonder Gene Pitney aan zijn zijde. Dana Winner, Nick Cave and the Bad Seeds of Vicky Leandros, het zijn enkele namen uit een lange lijst artiesten die het nummer ook opnamen. Maar wij luisteren vandaag nog eens naar het typische stemgeluid van Gene Pitney. Hier is Something's Got a Hold of My Heart.

Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: La Bouche was een Duits-Amerikaanse Eurodance groep bestaande uit de zangeres Melanie Thornton en de producer en DJ Frank Tavaglione. Het duo werd bekend in de mid-90s toen de Eurodance min of meer al op zijn hoogtepunt was. De hit Be My Lover gaat over verlangen en liefde, wat het lied speciaal maakte voor veel luisteraars. De combinatie van de vrouwelijke zang van Melanie Thornton en de rapachtige mannelijke vocalen die door de producer werden verzorgd, was kenmerkend voor de Eurodance-stijl. Het nummer Be My Lover werd bijgevolg een grote hit in veel landen. Het bereikte niet alleen de top van de hitlijsten in verschillende Europese landen, maar werd ook nog zeer populair in de Verenigde Staten, waar het de hitlijsten in de dance- en popcategorieën bereikte. Na het succes van La Bouche werd Melanie Thornton later een solo-artieste. 24 november 2001 overleed ze op 34-jarige leeftijd bij een vliegtuigcrash in de buurt van Zürich. Thornton was op dat moment op weg naar een optreden in Europa toen het vliegtuig waarmee ze reisde neerstortte.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
4: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

Het Eurovisie Songfestival. Het heeft ons sinds 1956 tal van hits, bijzondere songs en mooie liedjes opgeleverd. En vandaag pikken we er deze uit voor jullie.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe Van Dam.
1: Zijn eerste hit was Wild in the Streets uit 1977. Ook al bracht Garland in de nasleep ervan tal van albums uit, de definitieve doorbraak bleef uit. Hij besliste het er dan maar bij te laten als zanger, maar hij bleef wel songwriter en muzikant en begeleidde tal van artiesten. Na 9 jaar kwam hij uiteindelijk toch nog met een eigen album. Zijn 8e Don't Call Me Buckwheat. Single van dat album, Heel Heel Rock'n'Roll, deed echter weinig in de States, maar werd in Europa, ook dus bij ons, een hit. De titel werd ontleend aan Chuck Berry's School Days en in het nummer brengt hij hulde aan de pioniers van de rock, Bo Diddley, Elvis en Buddy Holly.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
3: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen Heikant. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.
4: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur. Van zondag.

Hallo, ik ben Sam Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. We blijven deze week kort bij huis en trekken naar het Kempische dorp Gierle. Daar groeide Ludwig Adel Maria Jozef Neefs op, beter bekend als Louis Neefs. Hij zal er zijn kindertijd doorbrengen en er later ook over zingen. Louis liep in zijn tienerjaren school in Mechelen. Zijn betrachting was technisch tekenaar te worden met specialiteit in bruggenbouw. Tijdens zijn collegetijd kwam zijn zangtalent ook naar boven toen Louis zong in het collegekoor. Daar leerde hij ook gitaar spelen, maar muziek was voor hem enkel een hobby, net zoals voetbal. Onder het pseudoniem Ludwig Kunner bracht hij liedjes van Jo Erens en Frits Rademacher. Optreden deed Louis vooral voor familie, vrienden en kennissen, tot hij aan het einde van de jaren 50 begon als zanger in het groepje The Sunspots. Via optredens en talentenjachten werd hij ontdekt door Jean Kluger en Bobbejaan Schoepen. Zij zorgden dat hij onder de aandacht van de platenmaatschappij kwam, wat hem een plaatje opleverde, getiteld Margrietje. Vele hits zouden volgen. Mijn vriend Benjamin, Annelies uit Sas van Gent, Aan het strand van Oostende, Zondagmiddag Lilian en Laat ons een bloem. Dat waren Nederlandstalige songs en vaak door Phil van Kouwenberg geschreven bewerkingen van zorgvuldig gekozen Amerikaanse liedjes. In 1965 ontmoet hij Rocco Granata. Die had zijn eigen platenlabel Cardinal Records. Samen met hem richt hij een artiestenagentschap op die artiesten zoals Marva, Wilferdi en de Elegasten promoten. In 1967 zou Louis dan meedingen naar een plaats in het Songfestival. De voorselecties heette toen Canzonissima. Louis werd eerste en mocht op 8 april 1967 België verdedigen in Wenen. Hij werd er uiteindelijk zevende met Ho ho, ik heb zorgen. Dat was een mooie prestatie van Louis.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Hey, goedemiddag. In het weekend swingen we van 2 tot 6 op de muziek van de Express Jukebox. Met de beste oldies uit de 60s, 70s, 80s en 90s. Klassiekers en tophits. Iedere zaterdag en zondag op Express.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de full pool party los in samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker met Christophe van Dam.
1: Feministe Gianni Nannini is een van de onaantastbare sterren van de Italiaanse muziekscene. Ze scoorde in 1979 met America. De LP Puzzle was in Italië destijds een topper, maar deed het ook goed in andere Europese landen. Bij ons maakte ze naam en faam met I Maschi, de single van de LP Maschi e Altri, een liedje dat later nog meer succes kende nadat het werd gebruikt voor de reclamespot van Buitoni Sausen. Gianni werkte onder andere met Sting en Andrea Bocelli en kondigde op haar 56ste reeds aan dat ze zwanger was. Dat deed ze op de cover van Vanity Fair met een t-shirt aan met daarop God is a Woman. Haar dochter van een onbekende vader werd geboren in november 2010. Haar tweede moeder is Gianna's vriendin Carla. Gianna is de oudste zus van voormalig Formule 1-piloot Alessandro Nannini, die nu een wijndomein beheert. I Maschi, uit 1987, verkocht uiteindelijk 1 miljoen exemplaren in gans Europa. Het sloeg goed aan in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden en ook bij ons.

0: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80s. De grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
1: Het beste uit de jaren 80 hoor je hier.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van Stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond. Het is 6:00 en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier!

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Zaterdag 15 en zondag 16 augustus davert Zeelen opnieuw op zijn grondvesten tijdens Truck en Tractor Pulling Zeelen. Beleef op zaterdag vanaf 11 uur de eerste dag van het Europees kampioenschap met brullende motoren, indrukwekkende machines en duizenden pk's op de baan. Een spectaculair familie-evenement met kinderanimatie, sfeer en actie voor jong en oud. Na de wedstrijd barst om 21 uur de Full Pull Party los in samenwerking met KLJ Zeelen. En op zondag gaat het spektakel gewoon door vanaf 11 uur. Met de tweede dag van het Europees kampioenschap Truck en Tractor Pulling Zeelen. 15 en 16 augustus op de TP-terreinen Lokerbeekstraat in Zeelen. Info en tickets via tractorpoelingzeelen.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe Van Dam.
1: Rock'n'Roll is King uit 1983 van ILO was de laatste single van de band die nog een serieus succes werd in Nederland en Vlaanderen. Een periode waarin de glans van de band internationaal langzaam begon te dalen. Tijdens de opname van Secret Messages liep de spanning hoog op. Bassist Kelly Grokut lag in de clinch met Lynn en is uiteindelijk maar op 4 tracks te horen, waaronder deze single. Oorspronkelijk heette het nummer Motor Factory, maar in de uiteindelijke versie ging Lynn vol voor een eerbetoon aan de roots van de popmuziek. Rock and Roll, het uptempo nummer met honky-tonk piano en rockabilly twist, ademde meer jaren 50 dan futuristische ILO-sound, maar juist daardoor werkte het als frisse knipoog. Bovendien werd de song opgenomen in Wisseloord Studios in Hilversum. Voorts stond de single 9 weken lang in de Britse singles chart, met een piek op nummer 13.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij GMS Store.
5: De jaren 80 herleven op Radio Express. Iedere avond tussen 6 en 8 hoor je niks anders dan muziek uit de 80's. Grote hits en vergeten songs met één ding gemeen. Ze komen allemaal uit de prachtige jaren 80. Back to the 80s met Radio Express. Van maandag tot zondag, iedere avond van 18 tot 20 uur. Via 105.4, radioplayer.be en DAB+.
6: Het beste uit.

0: Zit je dag vol en voel je je snel vermoeid? Amino Alliance ondersteunt je energie en helpt vermindering van vermoeidheid dankzij vitamine C en essentiële aminozuren. Kies herhaalgemak en pak meteen 10% korting met gratis verzending op je eerste levering. Ontdek ook het jaarpakket, 1 maand gratis en bespaar ruim €200. Check amino-alliance.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag, van maandag tot zondag, hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

eerste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
2: Je asbest veilig en professioneel laten verwijderen? Kies voor Credim. Wij bieden hoogwaardige oplossingen voor asbestsanering. Benieuwd naar de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Kijk dan op credim.be. Credim, jouw partner bij asbestsanering.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
4: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

ben Patrick van Oortsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik al majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je al een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Radio Express.
3: Het laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur, van zondag tot donderdag, tussen 11 en

Ik ben Patrick van Oitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Hollemajoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes ga vertellen van de stad, waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar je alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

laatste uur. Tussen 11 en middernacht hoor je niks anders dan de mooiste ballads, de meest romantische slows en de strafste stemmen. Sluit je dag af en kom helemaal tot rust. Het laatste uur van zondag.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Ik ben Patrick van Ooitsel, dialectgids uit Antwerpen. En elke donderdag word ik Holle Majoer op Radio Express, waar ik alle verhaaltjes kon vertellen van de stad. Waar je van gewoon verscheten en waar je vooral van geneten. Volksverhalen, gelijk als dat je ze nog nooit hebt gehoord. Verhalen die voortkomen uit onze folklore, zagen, mythen en legende. En natuurlijk typische Antwerpse, chauvinistische, kaskrakende verhalen, waar ik alle een heel hard van geneten. Afstemmen, elke donderdag dus op Radio Express.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.